Ze ontwaken om een uur of vier. Ze ontbijten met een kleintje lief. Ze gaan uit omdat er thuis niets wacht. De nuttelozen van de nacht. Zij gedraagt zich arrogant omdat ze mooie borsten heeft. Hij is zeker een charmant omdat papa een centen geeft. Hun onmacht is een hoogste macht. De nuttelozen van de nacht.

braken zonder ziek te zijn. Ze braken nacht en zonder pijn. Ze nemen zich bedroefd

zijn ze zo berooid. Het was, ze was, zo zacht. Ze was, ach, dat begrijpt u nooit. De nuttelozen van de nacht. Ze nemen nog een laatste glas, wachten nog een laatste grap. En dan het allerlaatste glas, de laatste dans, de laatste stap. Het laatste verdriet, de laatste klacht. De nuttelozen van de nacht. Kom, kom, kom huilen met mij. Vriendin, kom hier, vriendin, kom hier. Vooruit, kom hier. Nee, nee, blijf, blijf. Kom, kom, kom huilen met mij. Laat ons